0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is donderdagochtend 2 juli. Goedemorgen en wat leuk dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. En voor iedereen die in het noorden woont, nog maar 2 dagen school.
2: Oh, ik was het helemaal vergeten. Begint de vakantie nu al aanstaande vrijdagmiddag?
3: Ah ja, voor iedereen in het noorden wel. Maar ja, daarom zeg ik nog even 2 dagen doorbijten en dan ben je aan de beurt.
2: Dit is wel heel vroeg. Dit is heel vroeg, de vakantie. Want het vorig jaar was het later, kan ik me herinneren.
3: Ja, maar Arnoud, dat heeft te maken met je hebt verschillende delen in het land. Noorden, midden, zuid. Dus iedereen heeft op een ander moment vakantie.
2: Nee, dat snap ik. Maar wat ik bedoel is dat de eerste vakantie sowieso vroeg valt.
3: Oh, zo. Ja, dat hangt me net vanaf wanneer de maand begint natuurlijk, hè? Ja.
2: Ja, precies. Nou, de zomervakantie dus. Ja, ik zie het 4 juli tot en met 16 augustus. Ja, dat is ook wel gek, want dan 16 augustus voelt voor mij nog midden in de zomer. En dan zit je weer in de klas. Ja.
3: Ja, maar goed, kijk, aan de andere kant, je kunt ook denken, haha, wij zijn lekker de eerste.
2: Ja,
3: die vakantie hebben we natuurlijk, hè? Dat is ook zo, ja.
2: Ja. Nou, dus in het noorden vanaf aanstaande vrijdagmiddag eigenlijk al.
3: Mm-hmm.
2: In het midden van het land vanaf volgende week vrijdagmiddag, dus 18 juli. Nee, dat zeg ik niet goed.
3: Volgens mij is eerst het zuiden en daarna het midden.
2: Ja, je hebt gelijk. Het zuiden eerst, de 11e, dat is volgende week vrijdag. En dan als laatste het midden van het land.
3: Mm-hmm.
2: En dat is 18 juli tot en met 30 augustus.
3: Ja. Ja, het blijft altijd gek natuurlijk hoe het in Nederland geregeld is. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Maar over het algemeen zijn er natuurlijk altijd een paar weken dat iedereen tegelijkertijd vakantie heeft. Want ja, het zou zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld in het noorden woont. En dat je neefjes en nichtjes in het zuiden wonen. Dat je dan moet wachten totdat zij vakantie hebben voordat je naar ze toe kan.
2: Ja, en dit hebben ze ooit bedacht voor... vroeger gingen heel veel mensen natuurlijk gewoon in Nederland op vakantie.
3: Ja.
2: Laatste jaren is het natuurlijk veel normaler geworden dat mensen gaan vliegen naar het buitenland. Maar dit jaar, in verband met alle toestanden in de wereld, blijven heel veel mensen in eigen land. Dus dan is die spreiding juist wel heel handig.
3: Ja, want anders krijg je heel veel files met allemaal campers die allemaal naar bijvoorbeeld het strand gaan rijden.
2: Ja, behalve zeg maar in de periode de eerste helft augustus heeft iedereen vrij.
3: Ja.
2: Dus dan is het wel druk natuurlijk.
3: Ja, dat is waar, dat klopt. Maar goed, ja, aan de andere kant, het is ook nooit goed, hè?
2: Nee, toch? Maar dat is toch ook leuk. Er moet toch wat te klagen blijven, hè? Dat is zo stoop. We gaan snel beginnen, want we hebben een hoop te doen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Jill en Julia.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt die vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké. Okay.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te
1: komen. Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh, nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Vrolijke muziek van Maya erbij, want ook die hoor je bij Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met de leukste liedjes, met babbeltjes en met van alles wat. Babbelen, daarover gesproken. Hè? Ik heb het gisteren verteld in de ochtendshow. Maak eens een praatje met de ander die je op straat tegenkomt. Dat is belangrijk. Praten is goed en belangrijk voor je spreekvaardigheid. Maar dan heb je zo'n hersenwetenschapper, Erik Scherder. Meneer met die witte baard, misschien heb je hem wel eens gezien op tv. En die heeft verteld dat het ook heel belangrijk is om te springen. Dus af en toe zou je even moeten springen als je op school zit. Nou, daar gaat hij... vanaf september heel veel aandacht aan besteden. Maar hij zegt, niet alleen springen, maar ook zingen is heel goed voor je hersenen.
0: Ja, maar eigenlijk is alles toch goed voor je. Ik bedoel, op deze manier kan het lijstje nog veel langer worden. Want een stukje lopen is ook goed voor je. Een stukje rennen is ook goed voor je.
1: Ja, even, dat zegt hij. Ja,
0: even,
1: dat zegt
0: hij ook. Dichtbij ver afkijken voor je ogen is ook goed, ja.
1: Nou ja, goed, we hebben een heel lijstje wat inderdaad goed voor je is. Maar zingen is bijzonder goed, want het heeft verschillende redenen. Namelijk, als je zingt, dan gebruik je je mond. Dus kun je mond goed bewegen. Voor zingen heb je een goede ademhaling nodig. Dus moet je controle hebben over je ademhaling. En er komen veel stofjes vrij waar je blij van wordt. Dus dat is goed om te weten. Kun jij een beetje zingen, Mayoni?
0: Nou, je hoort het elke dag bij het langs als leven. Dus ik weet niet hoe je dat vindt, maar...
1: Nou ja, vorige week hoorde ik jou nog zingen. Dat klonk zo.
0: Dat is echt goed.
1: Ja,
0: waarom heb je dat nou weer opgenomen?
1: Dat was
0: niet eens mooi zingen. Dat was gewoon meer als grapje.
1: Ja, dat is een grapje. Maar het is ook zingen. Dus Nou, je beweegt je mond. Ademhaling en zo. Dus, je hebt wel gelijk. Deze meneer, Erik Scherder, die zegt inderdaad veel bewegen. Zingen. Springen. Gezond eten. Ja, dat is een hele lijst inderdaad. Dus we moeten hem eens een keer vragen wat nou het allerbelangrijkste is voor dat lijstje.

0: Dus en de mama van Iris, dat een liedje is wat veel op cruiseschepen gebruikt wordt om een beetje te bewegen met ouderen. Nou, hartstikke leuk om dat te weten. Ben ik benieuwd of ze dat met dit liedje ook doen. Dat denk ik niet, want dit is een wat steviger liedje. Dit was de allereerste nummer 1 hit in de Zero's. In 2000 kwam dit liedje uit en bam, die ging meteen naar nummer 1 toe. Ik heb het over Jordi Bernal. Que si, que no.
1: Wat betekent dat eigenlijk? Ja en nee,
0: ja of nee,
1: toch?
0: Ja, het betekent ja of nee.
1: Oh, of nee. Ja, oké. Okay. Ja, ja of nee.
0: Dus ja of nee. Jordi Bernal, die was toen nog niet echt bekend. Hij had, toen hij klein was, in een kinderkoor gezeten in Delft. De Buddies. En nou, hij kon wel een beetje zingen. En toen kwam opeens dit liedje. En hoppakee, sindsdien was hij niet meer weg te denken. En dit nummer stond ook echt heel lang op nummer 1. Want iedereen vond dit te gek. Que si, que no. Oftewel, ja of nee, dit is Jordi Bernal op Hallo Kids Radio.

0: dat is hartstikke leuk om een keer naartoe te gaan. In je dromen misschien, maar niet nu, want...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nu gaan we naar de platenkast.
2: Ja, zomerse liedjes, zomerse dansbare liedjes, daar hebben we even voor gekozen. En we hebben de Ketchup Song gisteren al gehad. Nou, ik hoorde van...

0: Shadow met Focus. En die focus die hebben we hard nodig, want we gaan richting de prijsvraag. En dan is het altijd belangrijk dat je de radio ietsje harder zet, zodat je goed kan horen wat nou precies die vraag is. Want, Arnoud, het is namelijk tijd voor...
1: die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je namelijk tickets... ik ga helemaal fout... Deze week maak je namelijk kans op tickets voor amusementparken Tivoli in de buurt van Nijmegen. Ja, en ik heb laatst even op de website zitten kijken. Het ziet er hartstikke leuk uit, want het is namelijk een pretpark grotendeels buiten. Maar er zijn ook een aantal dingetjes binnen. En ja, volgens mij wel leuk. Vooral als je bijvoorbeeld zegt, hey, maar daar ben ik nog nooit geweest. Want dan kunnen wij je namelijk gratis sturen.
1: Ja, precies. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Nou, dat is hartstikke leuk. Een hartstikke leuk park waar je zomaar naartoe kan. Gratis en van niks. Ja. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja, dat dan natuurlijk wel. We gaan weer even een prijsvraag spelen. De hele week draaien we aan het rad van Pim Pam Pet. En vandaag gaat er ook weer een letter uitkomen. Eens even kijken. 1, 2, huppakee. Oeh. Maar even nadenken hoor. Oh ja, ik denk dat ik er al wel eentje weet. Vandaag is er gedraaid voor de letter M van Mayoni. En de vraag is, kan jij een stukje fruit noemen wat begint met de letter M van Mayoni? Ik moest zelf even nadenken, maar op een gegeven moment had ik hem wel.
1: Ja, ik heb... ja, ik weet er één. Dat is
0: Niet zeggen, Arnoud. Nee, we moeten het niet voorzeggen. Nee, iedereen thuis moet het bedenken. Dus, wij zijn op zoek naar een stukje fruit wat begint met de letter M van Mayoni. Als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Ja, en wie weet, wat gaan we dan straks doen, Arnoud?
1: Hoe bedoel je? Wat gaan we straks doen?
0: Dan moet je zeggen, ja, nee, we gaan straks de winnaar bellen. Nog een keer.
1: Oh,
0: dus
1: ja, nee,
0: wat gaan we dan doen, Arnoud?
1: Ja, we gaan straks de winnaar bellen.
0: Ja, inderdaad. Dus als jij het goede antwoord weet op de prijsvraag, stuur dat dan snel in. Want wie weet hebben we je straks aan de lijn.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
2: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
7: Aha!
5: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, het is 6:06. Goedemorgen, de ochtendshow is in volle gang. Buiten is het lekker weer. Het is zomer, het is bijna vakantie. Ik ben Arnoud en dit is Mayoni.
3: Ja, ho, wacht even Arnoud. Nu is het nog lekker weer, maar net vertelde jij, toen stonden de microfoons uit, maar dat het straks gaat regenen.
2: Ja, dus, maar dan is dat, dat mag ook tussendoor wel eventjes. Ik bedoel, zolang het geen storm is, is dat helemaal prima.
3: Dat
2: want ook voor de natuur is dat goed. Hè? Anders wordt alles, als we de hele zomer geen regen krijgen, dan wordt alles geel.
3: Ja, dat is ook wel weer zo. We hebben inderdaad jaren gehad dat je dat vooral bij de snelweg ook zag. Hè? Dat dan alles helemaal geel werd, omdat er gewoon geen water meer kwam.
2: Ja, dat is zo. Hey, ik weet niet of je het voetbal nog een beetje volgt. Maar ondertussen is dat ook omdat... Ja, Nederland speelt niet meer mee, die zijn op weg naar huis. Maar er wordt goed gevoetbald. België die heeft gisteren gewonnen. Heel verrassend tegen Senegal. Dus die gaan door naar de 8e finales. Engeland is ook door. Die speelde tegen Congo. Nou, Congo die speelde fantastisch. Die stonden heel lang voor met 1-0. Uiteindelijk hebben ze verloren, maar... Ja, dat is hoe je het Nederlands elftal zou willen zien. Gewoon vechten tot het einde.
3: Ja.
2: En dan hadden we ook nog Bosnië. Ja, Amerika tegen Bosnië.
3: Mm-hmm.
2: En dat is gewonnen door Amerika. Dus dat is wel leuk dat de gastlanden, Mexico, Amerika en Canada, die zijn allemaal door.
3: Ja.
2: En bij Bosnië ging het niet zo goed. Waar lag dat nou aan? Nou, ik denk...
4: Beter op het doel mikken.
3: Nou zeg.
4: Want dat ging niet goed.
2: Nee, dat ging niet helemaal goed op het doel mikken. Dus daardoor hebben ze ook geen doelpunt gemaakt. Hè?
3: Nee, en ik zag dat Noorwegen inmiddels ook door is. Ja, daar zit natuurlijk die hele bekende speler... Die is bijna 2 meter lang, moet je nagaan. Als je dan tegen Noorwegen moet, dat er dan zo iemand even voor je neus staat. Die dan denkt, ik kom even de bal afpakken bij jou.
2: Dat is waar, ja. En ik heb misschien wel nieuws. Want er gaan natuurlijk namen rond. Wie wordt de nieuwe trainer? Het zou zomaar eens iemand kunnen zijn die niet uit Nederland komt.
3: Hey. Oh.
2: Ja.
3: Oh, wat bijzonder.

0: muziek van Randy en Rosie uit Slagharen helemaal. Ja, want ook attractieparken maken af en toe leuke liedjes die je dan weer bij ons hoort op de radio.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook iets tijd.
0: Ja, Arnold, ik dacht ik doe vandaag even iets tropisch.
3: Iets tropisch, ja, dan denk ik met... Ja, het eerste wat ik aan denk is toch de ananas.
0: Ja, die zit erin, inderdaad. Ja, ja.
3: Ja,
0: ik heb drie verschillende stukjes fruit in deze ontbijttip zitten, waarvan de ananas één is. Als je aan tropisch fruit denkt, waar kom je dan nog meer?
3: Papaya.
0: Ja, oké, okay, ja, maar die kan je bijna niet kopen in Nederland. Kan wel, maar niet zo makkelijk.
3: Tropisch fruit. Even kijken. Een banaan is natuurlijk ook een tropische fruit.
0: Ja, maar dat eten we met z'n allen best wel vaak.
3: Ik weet het al. Kokosnoot.
0: Ja, ja, hebben we ook nodig. Ja, is dat fruit trouwens eigenlijk?
3: Dat komen we later op. Ja, volgens mij wel. Dan heb je ook nog de granaatappelpitjes.
0: Nee, hebben we niet nodig. Groen.
3: Tropisch fruit.
0: Groen.
3: Meloen.
0: Nee.
3: Nou, dat weet ik het niet. Nee, dan moet je het zeggen hoor.
0: We gaan vandaag een lekkere tropische bak yoghurt maken met lekkere stukjes fruit erin. De kokos had je al goed. Die hebben we straks nodig als finishing touch. Dat heet als een mooi, als eigenlijk wat je als allerlaatste bovenop doet. Een beetje dat geschaafde kokosrasp. Maar we hebben nodig van stukjes fruit. We hebben nodig ananas, kiwi en mango.
3: Mango. Oh ja, kiwi kan natuurlijk ook nog, ja.
0: Ja, dat is groen natuurlijk, hè. Ja, ja, want je hebt in dit geval wel de groene nodig. Want de groene is namelijk ietsje zuurder dan de... Ja, dat is meer een soort gele kiwi. Ik moet eerlijk toegeven, ik vind de gele kiwi lekkerder dan de groene. Maar in dit geval is het juist wel belangrijk. Het heeft namelijk weer te maken met de combinatie van de smaak van een ananas en van een mango.
3: Oh ja, nou, dus, ik ben benieuwd. Hoe gaan we dit fixen?
0: Nou, we gaan eerst even alle fruitstukjes snijden. Want ja, bij de mango zit natuurlijk een hele grote pit in. Dus die mag je even stukjes snijden. Hetzelfde geldt voor de ananas en voor de kiwi. En de kiwi, ja, dat blijft af en toe een discussie. Maar daar zitten natuurlijk van die zwarte pitjes in. Die kan je eten. Er zijn mensen die denken dat dat niet zo is. Maar je kan ze gewoon eten, dus je hoeft het er niet uit te snijden. Nou, als je die stukjes allemaal gesneden hebt, dan ga je even beginnen met het bakje maken. Dus eerst een paar lepels, grote lepels yoghurt erin. Dan alle stukjes fruit daarbovenop. Je mag ze natuurlijk in een mooi rijtje leggen. Hè, dat je eerst de groene hebt, dan de gele en dan de oranje van de mango. Maar je kan natuurlijk ook alles meteen door elkaar husselen. Dan doe je er nog een beetje muesli bij. Een beetje geraspte kokos erbovenop. En dan is hij klaar en dan heb je een lekker tropisch ontbijtje met meteen drie verschillende stukjes fruit. Dus dan ben je hartstikke gezond bezig.
3: Ik zit even te denken, daar hoef je ook niet heel veel voor te bereiden natuurlijk.
0: Nee.
3: Je hoeft niet de oven aan te zetten of een... dat is...
0: Het is een redelijk snelle ontbijttip. Alleen het punt is natuurlijk wel, je moet wel alles in huis hebben.
3: Ja, dat is zo. Nou goed, dan heb je dit in huis, ligt het op de fruitschaal, dan kun je aan de slag. En dan kun je lekker smikkelen zometeen.

0: Niels Smit met Stay op Hallo Kids Radio. Arnoud,
1: ja, ik moet eventjes de uitzending onderbreken.
0: Oh, want
1: er kwam breaking news binnen. Tenminste, ik had het klaarstaan als nieuws, maar jij zag het net voordat we weer in de uitzending kwamen. En je zegt opeens, nou, ik lees nou wat. Hoe kan dit nou weer?
0: Ja, dat heeft alles te maken met het Songfestival.
1: Ja.
0: En Nederland heeft dit jaar natuurlijk niet meegedaan met het Songfestival. Had te maken omdat er werd gekozen dat een ander land meedeed. En toen had Nederland gezegd, leuk, maar dan doen wij niet mee. Of Nederland volgend jaar meedoet, dat is even de vraag. Dat moet bepaald worden.
1: Ik vind dat ze gewoon mee moeten doen.
0: Ja, ik ook.
1: Heb het
0: maar
1: even
0: goed,
1: gezegd.
0: Ja, want het is gewoon een liedjesfestival. En het is leuk dat het allemaal politiek wordt. Maar dat heeft als goed is niks mee te maken. Kijk maar naar het voetballen. Maar normaal gesproken is het Songfestival het Eurovisie Songfestival. Oftewel Europa. Nou hebben we al een kleine subtiele uitstapje gemaakt richting Australië. Die zou één keer meedoen. Dat was inmiddels al 10 jaar geleden. Die doen al 10 jaar lang mee. En nou komt er weer een ander land wat onwijs ver weg ligt. Wat zegt, wij willen ook meedoen.
1: Ja,
0: dus.
1: Laat ik het even uitleggen, want ik had het helemaal voorbereid. Maar zag je het nieuwtje voorbij komen. Ja. Canada is net als Australië al jaren fan van het Songfestival. En die zitten met z'n allen te kijken.
0: Ja, nou en?
1: Op een gegeven moment hebben ze allerlei voorwaarden. Dit hebben ze al jaren voorbereid. En nu heeft de EBU, dat is zeg maar de eigenaar van het Songfestival, besloten van jongens, jullie mogen meedoen. Want er zijn natuurlijk een aantal landen die hebben afgehaakt, zoals Nederland en Spanje.
0: Ja.
1: Dus ze moeten toch wat om dat Songfestival overeind te houden. En vergeet niet, als Canada meedoet en ook hoeveel mensen daar wonen, hoeveel kijkers je extra hebt voor het festival. Ja, ik vind het wel slim hoor.
0: Ja, kijk, weet je, slim is het altijd wel. Maar gewoon, ik bedoel, kom op jongens. Het is het Eurovisie Songfestival. Ga een eigen versie regelen.
1: Ik snap het, maar laten we nou gewoon zeggen, iedereen die het leuk vindt om mee te doen, doe vooral mee. En laat die politiek, bla bla bla bla, politiek praatjes eventjes buiten de deur.
0: Ja, maar als je zegt iedereen doet mee, ik weet niet hoeveel landen er in de wereld zijn, dan zijn we wel lang bezig hè, met zo'n Songfestival.
1: Ja, nou ja, dan heb jij het naar je zin. Dan wordt het een hele week.
0: Ja.
1: Dan hebben we elke avond liedjes die we
0: uit
1: kunnen
0: zenden. Ja, dat is waar.
1: Maar goed. Dat was even breaking news voor volgend jaar. En wat Nederland betreft, Nederland moet gewoon meedoen.
0: Ik ben wel benieuwd hoe het gaat. Want kijk, er zijn er zoveel landen die meedoen.
1: Ja.
0: Waarvan een aantal landen dus dit jaar hadden gezegd, nou, we doen niet mee. Dat waren er 5. Zou dan de organisatie zeggen, ja, maar jongens, wacht even, jullie deden vorig jaar niet meer, dus gaan we nu dit jaar ook niet meer meedoen, hè? Want jullie hadden een politiek standpunt gemaakt.
1: Dat kan zomaar gebeuren, inderdaad. Maar weet je wat wel weer leuk is? Want ze moeten wel nu, na de zomer beslissen, wat gaan we doen? Dan is het ook leuk om na te denken van wie zouden we dan nu moeten gaan sturen?
0: Nou ja, de laatste artiest die wij gestuurd hebben, dat was Klauw. Dus ik dacht, pak hem er even bij, want dat is toch alweer een jaartje geleden. Die deed het toen heel goed. Maar ik denk wel, ik bedoel, als het mijn mening is, hè, als we weer gaan beginnen, dan moeten we weer even een klapper sturen. Hè. Ik bedoel, net zoals bij Joost Klein, die had zo kunnen winnen. Nou ja, dat lukte niet helemaal. Maar zoiets wil je dan eigenlijk wel hebben.
1: Nou, dan hebben we die klapper al klaarstaan. Ik denk dat iets wordt van Rutger van Barneveld bijvoorbeeld.
0: Ik weet niet of we dan heel hoog gaan eindigen. Want niet iedereen verstaat Nederlands. Aan de andere kant trouwens, Joost Klein was ook bijna 100% het Nederlands. En dat deed het wel heel goed.
1: Ja, precies. Nou goed, leuk om daar weer eens over na te denken.

0: Nou, misschien is het vandaag een beetje koud om te gaan zwemmen. Maar die lekkere warme dagen die komen er wel weer aan. Dus als je een zwembad hebt, dan laat hem gewoon even staan, hè.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 2 juli. Maar Arnoud, ik heb ook een berichtje binnengekregen van Vera, Silvan en Maeve. En die zeggen, wij hebben vandaag de laatste schooldag. Nou, dat is ook wel even een feestje waard. Volgens mij, om even lekker voor te gaan zingen.
2: Vandaag de laatste schooldag op de donderdag. Oh, dus morgen is lekker vrij. Nou, dat is toch leuk, zeg.
0: Ja.
2: Wat gebeurt er dan op zo'n laatste schooldag?
0: Dat is een goede vraag. Kunnen ze vast wel even... Vera, Silvan en Maeve, kunnen jullie even vertellen... wat doen jullie nou precies op zo'n laatste schooldag? Want inderdaad, overal is het anders. Ik weet nog bijvoorbeeld van mijn basisschool... wij gingen altijd op de laatste schooldag pannenkoeken eten met z'n allen. En dan waren er altijd papa's of mama's die dat dan hadden gebakken. En dan gingen we allemaal, als het mooi weer was, buiten op het schoolplein zitten. Alle groepen in een kringetje. En dan gingen we met z'n allen lekker eten. En dan om, wat was het, 12 uur of zo, geloof ik, waren we klaar.
2: Ja, precies. Leuk. Ja, en misschien ga je wel vertellen van, goh, waar ga jij naartoe? Of wat ga jij doen in de vakantie? Of misschien ga je wel iets heel bijzonders doen. Misschien heeft de juf of meester wat leuks bedacht.
0: Ja, oh, dat zou ik zomaar kunnen. Weet je wel, nog één laatste groepsfoto of één laatste waterballonnengevecht. Ja, het kan natuurlijk alles verzinnen. Dus niet alleen voor Vera, Silvan en Maeve trouwens. Hè, maar als jij deze week je laatste schoolweek hebt... want in het noorden zijn ze vanaf komende vrijdagmiddag natuurlijk vrij... laat dan nog even weten, wat staat er dan vandaag... en als je morgen ook naar school moet, wat staat er dan nog op de planning? Arnoud, moeten wij ondertussen natuurlijk even doorgaan met onze eigen planning... want we zaten nog midden in de jaren groppen... dus we moeten nog even iedereen feliciteren.
2: En feliciteren. Nou, we gaan iedereen feliciteren die vandaag jarig is. En als jij er dan bent... dan gaan wij heel hard voor je zingen. En mag je zelf ook meezingen natuurlijk. En met dit liedje.

0: Ed Sheeran op Hallo Kids Radio. Ik hoorde dat liedje pas toen ik ergens... Ja, waar was het ook weer? Ik was in de winkel, geloof ik. En ik hoorde ineens het liedje en toen dacht ik... Oh ja, die moeten we ook weer eens een keertje draaien. Dat was zo'n leuk, vrolijk zomers liedje van Ed Sheeran.
1: Ja, dat is... hij is nog niet, hij heeft nog geen nieuw liedje de laatste tijd.
0: Ja, jawel. Hij heeft alweer een nieuw liedje gemaakt met Martin Garrix. Staat ook wel in de top 40, maar doet nog niet zo heel veel. Dus ja, weet je, de grote zomerhits zoals deze, hè, Sapphire. Die heeft hij dit jaar nog niet gemaakt. Maar je weet niet, ik bedoel, het kan nog komen. Ik bedoel, het is pas juli.
1: Ja, oké.
0: Okay. Zomer in Engeland is altijd wat later en wat kouder. Hè. Dan moet je altijd even rekening mee houden, want daar woont hij natuurlijk.
1: Ja, precies. Je luistert naar Hallo Kids Radio. Het is donderdagochtend en we hebben nog een hele leuke prijs die we kunnen weggeven. Namelijk 2 tickets volgens mij, hè?
0: We geven inderdaad tickets weg voor amusementpark Tivoli. Dat is een heel leuk attractiepark in de buurt van Nijmegen. En ik heb even de plattegrond opgezet. Ik dacht, het is wel zo leuk. Kan ik even vertellen wat er onder andere allemaal wel niet te vinden is. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mini reuzenrad? Ze hebben daar een hele leuke bouwplaats. Ze hebben trampolines, graafmachines. Ze hebben zelfs een achtbaan. Wat dacht je van de botsauto's? Altijd een van mijn favorieten persoonlijk. Maar ze hebben ook zo'n hele grote zweefmolen, familieschommel. Oftewel een heel leuk attractiepark om binnenkort naartoe te gaan. En helemaal natuurlijk als je er gratis naartoe kan. Alleen, ik moet er wel even bij zeggen, dit attractiepark is wel voor de wat jongere kinderen. Dus ik zat te denken, hè, Arnoud, maar die prijsvraag ga ik straks natuurlijk nog even herhalen. Maar

0: tellen. Oké, okay, komt-ie.
1: Oké, okay. We zijn vandaag op zoek naar een stukje fruit wat begint met de letter M van Mayoni. Dus weet jij een stukje fruit wat begint met de letter M van Mayoni? Stuur dat dan even in en dan kan het zomaar zijn dat u over een kleine, 10 minuten al gaan bellen dat je dan dus wel gewonnen hebt. Dus als je nou nog nooit meegedaan hebt en je denkt, ja, maar ik win toch nooit, doe nou gewoon even mee. Het kan zomaar een hele leuke middag opleveren.
0: Nou, ik zou zeggen, doe mee via de website hallokidsradio.nl. Vul je naam in en je goede antwoord. En wie weet heb je ons zometeen aan de telefoon.
2: Wij staan op vlag.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: terug. Dat nou gedacht, zeg.
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
0: een feestje. Jongens, meisjes.
3: Dit is Hallo Kids Radio.

0: tune, bekend van het Junior Songfestival. Die hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Binnenkort trouwens weer nieuwe muziek van het Junior Songfestival van de deelnemers van dit jaar. Maar zover is het nog niet, want ze hebben namelijk nog niet alles af. Maar zodra de liedjes bekend zijn, dan hoor je ze bij ons natuurlijk als allereerste.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, dus in de tussentijd kunnen we lekker even terug in de tijd, hè Arnoud?
2: Ja, we gaan ruim 20 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 2005. En ja, ik weet het nog goed. In de zomer was dit een van de leukste liedjes van het jaar. Als je het hoort, denk je, nou, dit is een zangeres die komt uit Zuid-Amerika. Mm-hmm. Ja, dat is niet zo. Ze komt uit België. Oh. En ze heet Belle Perez.
0: Oh, maar die ken ik wel.
2: Ja, dat is een goede zangeres. En die zit voornamelijk een beetje in de Latin liedjes, hè, de Latinhoek. Ja, welke ga je dan uitkiezen? Want ze heeft er een hoop gemaakt, een hoop hits. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel een leuke. Que viva la vida, oftewel leven het leven.
0: Ik moet wel heel even heel erg nadenken of ik eigenlijk wel een liedje van... De naam van Belle Perez ken ik, maar ik weet eigenlijk helemaal niet... hoe de liedjes klinken die ze gemaakt heeft. Maar misschien dat als ik hem straks aanzet... dat ik dan ineens zo'n oh ja momentje krijg.
2: Nou, ja, ze heeft er een hoop gemaakt hoor. Dus ik zal even kijken of ik een lijstje heb... met alle liedjes die ze heeft gemaakt. Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van... even kijken, wat hebben we ook alweer? Nou, ze maakt al liedjes sinds 1999. Wat had ze ook alweer? Higo de la Luna.
0: Zeg me niks.
2: Que vida la vida natuurlijk. El Mundo Bailando, hele grote hit. Die heeft op nummer 1 gestaan in de hitlijsten. Hmm. 20 jaar geleden, in 2006. Ave Maria heeft ze ook nog gemaakt.
0: Kijk aan.
2: En La Colegiala. Ja, het zijn er een hoop. Dus Ponte Cantar, de Roomba. We gaan hem aanzetten. Que viva la vida, oftewel leven het leven. Dit is Belle Perez op Hallo Kids Radio.

0: Dat was Monique Smit. Want ik dacht, ja, als we eerst even een liedje draaien met een beetje een Spaanse sound, dan is Monique Smit wel handig erachteraan. Want die heeft dan meteen even uitgelegd wat sommige woordjes betekenen. Ja, zo
1: kan
0: weer handig.
1: Nou, Monique Smit die kan natuurlijk hartstikke leuke liedjes zingen, maar het liedje is nu weer voorbij.
0: Ja.
1: En die volgende keer kan zomaar over een uurtje zijn. In het peuteruurtje bijvoorbeeld, hè?
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, die muziek gaat sowieso even op pauze. Want die spannende muziek die je nu hoort, die hebben we vooral nodig. Want het is tijd om even te gaan bellen met iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
1: Oh ja, dat is waar. We geven tickets weg voor Amusementspark Tivoli in Berg en Dal. En dan denk je, Berg en Dal, dat klinkt spannend. Nou, dat is het ook. Berg en Dal is ook het stukje waar de Vierdaagse over drie weken langskomt. Dat is altijd een van die moeilijke routes. En dan komen ze door Berg en Dal. En ja, je snapt het al, Berg en Dal. Bergen en Dalen, dat is een pittige wandeling. Dat gaat op en neer.
0: Ja. En daar ligt dus Amusementpark Tivoli. Mocht je nou vandaag trouwens niet gebeld worden, jongens, niet getreurd, hè? Morgen maak je nog een keer kans. Dus we gaan eens eventjes kijken wie er aan de andere kant van de telefoon zit. Dat maakt het altijd wel extra spannend natuurlijk, hè? Zit je wel in de buurt van de telefoon? Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Met Arna Tomaioni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Lorenza.
0: Aha.
2: Die is van de radio. Wil jij even luisteren en een antwoord geven wat je net gaf? Komt hoor.
0: Goedemorgen, leuk, ja. Lorenza met Mayoni en Arnoud van de radio. Zeg, Lorenza, hoeveel jaar ben jij?
3: Vijf.
0: Dan is dat een hele mooie handvol. Zeg, en Lorenza, zit je dan nu in groep 1? Ja, toch?
3: 2A.
0: In groep 2? In groep 1, 2A. Ah ja, dus dan ga je volgend jaar na de vakantie ga je gewoon nog lekker even door. Zeg, en Lorenza, jij hebt binnenkort al vakantie, hè?
3: Ja.
0: Gaan jullie allemaal leuke dingen doen in de vakantie?
3: Ja.
0: Aha. En zullen we eens kijken of we daar dan nog één leuk dingetje bij kunnen doen? Want jij hebt natuurlijk meegedaan met de prijsvraag. Maar ja, ik zou jou graag naar attractiepark Tivoli willen sturen. Maar Lorenza, dan moeten we wel even het goede antwoord weten op de prijsvraag. Dus, ik ga hem nog een keertje stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Let op, hè. Dan gaan we even voor iedereen controleren of jij een stukje fruit weet met de letter M van Mayoni. Lorenza, wat is volgens jou een stukje fruit met de letter M?
3: Een mango.
0: Een mango? Ja, Lorenza. De winnaarsmuziek is aangegaan. Je hebt gewonnen! Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Oh, gelukkig zeg. Nou, Lorenza, dan gaan wij zorgen dat die tickets voor Amusementpark Tivoli jouw kant op komen. En wens ik je daar alvast heel veel plezier mee. Kan je lekker gebruiken natuurlijk als het straks vakantie is. En Lorenza, ik denk dat je iedereen thuis ook lekker mee gaat nemen, toch? Dat ze allemaal met jou mee mogen naar het park.
3: Ja.
0: Ja, oh, gelukkig. Nou, dat wordt hartstikke gezellig. Ik ga even regelen met papa en mama dat ik precies weet waar de tickets naartoe gestuurd moeten worden. Lorenza, wens ik jou vandaag nog heel veel plezier op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio. Tot de volgende keer. Doei, doei. Kijk eens aan. Ja, het is toch een beetje spannend, hè? Als je pas 5 jaar bent, maar ze deden het hartstikke goed. Lorenza ging er vandoor met de tickets voor Amusementpark Tivoli. En morgen heb je de laatste kans. Dus heb je nou vandaag nog niet meegedaan, zou ik morgen toch wel echt even mee gaan doen. Want anders dan, dan zijn ze op. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Want volgende week een andere prijs.

0: Ja, nou, wat leuk dat we Lorenza blij hebben kunnen maken met deze prijs. En ja, zoals Mayoni net al zei, morgen de laatste ochtendshow van deze week. Dus dan maak je voor de laatste keer kans op die tickets voor Amusementspark Tivoli. Ja, ik moest even denken of we zeggen nou Avonturenpark. Nee, het is eigenlijk Amusementspark.
1: Ja, ja, want het staat ook een achtbaan, hè? Ja.
0: We gaan snel draaien de bingomolen. Het is bijna 8 uur. We moeten een beetje opschieten. Maar Mayoni, jij mag aan de slag.
1: Oké, snel. Wow. Even kijken, nummertje 44, oftewel 44, Arnoud.
0: Even kijken, nummer 44, dat is... Ja. Oh, dat is een leuk liedje. Ja, ik weet nu al hoe dat gaat. Dan zeg jij, die ken ik niet. We hebben dit gesprek al vaker gehad. En elke keer zeg je, dat liedje ken ik niet. Namelijk het liedje Het is een bongo.
1: Wat is een bongo ook alweer? Is dat een dier of is dat een...
0: Nee, een bongo is een instrument, volgens mij.
1: Ah ja.
0: Zo'n beetje een, ja, hoe zeg je dat? Zo'n druminstrument.
1: Zo'n trommel.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ik ga nou toch twijfelen, omdat je zegt, is het een dier? Nee, een bongo, dat zijn van die percussie trompen.
1: Aha.
0: Goed, we zetten hem aan en dan zeg je zometeen, oh, die, ja.
1: Ja, ik hoor hem al hoor, kijk maar.
0: Ja, hè?
1: De bongo, zo, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Lekker trommelen zo van links naar rechts. Vaak zijn het er twee die je voor je neus hebt. Dit is Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is bijna 8:10. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En laten we, voordat je naar school gaat, meteen even, Mayoni, kijken naar het weer voor vandaag.
3: Ja, want toen wij een uurtje geleden zeiden, ah, het is zo mooi weer buiten, toen scheen nog de zon. Als ik nou naar buiten kijk, dan... Ja, die zon hebben we ingeruild voor wolkjes.
2: Ja, die wolkjes die komen er wat meer. Vandaag daarna wat lichte regen, dus dat is niet zo heel veel. En er wordt vanmiddag gewoon 20 tot 24 graden. Dus dat is lekker weer, hoor.
3: Oh ja, en toch heb ik wel voor de zekerheid een lange broek aangedaan.
2: Ja, dat snap ik wel. Morgen, kijk even naar morgen, het begin van de vakantie voor sommigen.
3: Ja.
2: Is het droog, de zon schijnt en wordt het tussen de wat is het, 20 en 25 graden. En daarna, ja, dan gaat de temperatuur weer omhoog.
3: Dat is wel mooi. Ja, alleen dan is de vraag, hoe lang blijft dat?
2: Dat weet ik nog niet helemaal. Maar het weekend wordt prima. En dan volgende week gaat het weer richting de 28 graden.
3: Oh,
2: en zo.
3: Kijk, kijk. Prima, ja, zwembadweer.
2: Dit is, zwembadweer, zomerweer. Het is helemaal goed.
3: Ja, alleen ik zit wel even te denken. Hè. Kijk, sommige landen die hebben dan zodra eenmaal bijvoorbeeld de 30 graden is aangeraakt. Dan is het meteen hoppakee, bam, een hele lange maand lang die temperatuur. Dat is in Nederland eigenlijk al niet lang meer gebeurd, hè? Ik bedoel, als wij 30 graden hebben, dan hebben we het zo 2 dagen, 3 dagen... en daarna houdt het vaak weer op.
2: Ja, ja, dat is wel zo.
3: Ja,
2: ja.
3: Maar ja, nee, aan de andere kant...
2: Het zou lekker zijn dat je gewoon zegt, nou, vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is het gewoon elke dag zonnig en 25 graden. Nou, dat zou fantastisch zijn.
3: Zou ik wel handig vinden, want kijk, ik stond dus vanochtend echt bij mijn klerenkast dat ik dacht, moet ik nou echt een lange broek aan gaan doen? Maar ja, dat staat op 22 graden. Ja, ja. Nou, maar dan heb ik het straks koud.
2: Ja, en dan doen we de regenbuitjes doen we 's nachts.
3: Oh, ja, dat zou ik een goed idee vinden. Hey, goed voor de plantjes, hè? En dan heb je er zelf geen last van. Kijk.
2: Dat is zo. Hey, langzaam aan de school toe, zometeen naar de schoolalarm, maar eerst onze eigen ochtend.

0: Dat was muziek van Klein Duimpje, want ja, ook die moet straks naar school. Ja, tenminste, hij is wel de leeftijd dat hij nog naar school zou moeten. Dus tenzij ze al vakantie hebben in het Sprookjesbos, weet ik niet.
1: Maar dat vind ik een leuke vraag. Stel nou voor dat Wolf op vakantie gaat, wat gaat hij dan doen? Daar kunnen we een heel verhaal van maken.
0: Ja, maar dat is als Wolf op vakantie gaat. Kijk, die hoeft natuurlijk niet meer naar school, maar Klein Duimpje moet nog wel naar school.
1: Ja, dat is zo. Ja. Dat is zo, ja. Ja, en wat zou Hex doen als ze... stel maar voor, Hex die pakt de bezemsteel. Die gaat uit vliegen. En waar gaat ze dan naartoe?
0: Nou, ik denk niet dat hij naar het strand gaat. Ik denk dat Hex niet echt iemand is die van het warme weer is. Ik denk dat hij eerder naar het koude noorden zou gaan.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Nou goed, ik vind het wel interessant om maar eens over na te denken.
0: Ja, maar goed, gaan we niet nu doen. Want dan hebben we straks helemaal allemaal boze papa's mama's aan de telefoon. Want we moeten iedereen naar school sturen. Arnoud, zijn we anders te laat.
1: Ja, dat is zo. Nou, ja. Deze donderdag voor sommigen... voor sommigen misschien wel de laatste schooldag. Dus veel plezier.
0: Ja.
1: We gaan aftellen. Veel plezier op school. Doe de groetjes aan de juf en meester. En dan zet ik de megafoon aan. Daar gaat die.
2: Ben ik nog te verstaan?
0: Ja hoor, maar natuurlijk.
2: Oh, goed zo. Nou, daar gaat hij, hè. 5, 4, 3, 2, 1...
0: Naar school!

0: meisjes.
1: Dat was muziek van Lucilla Bellinga. En ik weet niet of je toevallig al voorbij hebt zien komen op social media. Maar er gaan geruchten dat er weer een nieuw liedje aankomt. Dus ik ben benieuwd. Dit liedje IJsjes was natuurlijk een hartstikke leuk liedje. Maar ja, is alweer wat ouder. Dus nou ja, mocht ze met nieuwe muziek komen, Lucilla Bellinga, dan zal je dat vast en zeker bij ons horen. Maar ja, dan moeten wij het eerst ook zelf weten. Want ja, wat er allemaal op social media staat, is niet altijd helemaal waar natuurlijk.
2: Nee, ja. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, nieuwe muziek hoor je natuurlijk bij ons sowieso van verschillende soorten artiesten. En ook bijvoorbeeld van mensen uit de top 40. Of straks weer Kinder voor Kinderen met de Kinderboekenweek. Of Junior Songfestival. Maar nou ja, misschien ook van Sprookjesboom. Als hij ooit een keer bedenkt, ik ga eens een andere carrière pad in. Ik stop met verhaaltjes vertellen. Ik ga voortaan zingen.
2: Ja, ho, daar even rustig aan. Voorlopig blijft hij dat gewoon doen. En zeker elke ochtend om 8:30. Dus ook zometeen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hé, Kool! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
3: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
3: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
4: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
4: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
3: Wat?
4: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
3: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
5: Oh nee!
3: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht! 1 april! Oh nee, die is echt!
5: Dat zijn geen grappen! Een oude vrouw pestte met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen! Hokus pokus, grettertaart! Ga maar door het leven met een staart!
3: Huh?
5: Zo, dat zal je leren!
3: Tover die staart er weer af.
5: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
3: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vratte zwijn.
4: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
4: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
4: Nou ja, zeg.
3: We moeten iets bedenken.
4: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
6: Dan ga ik naar de toer. Ja, dat is goed.
7: Ja?
6: Ja, dan denk ik dat die goudstukken zijn. Oh ja, maar dat ze gewoon meedoet met ons.
8: Goed plan?
1: Ja, ja.
8: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Wilt je mijn staart weer wegtoveren?
5: Oh, nee, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
8: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
5: Goudstukken?
8: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
5: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
8: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
5: Nou, hè. Zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
8: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
5: Ha, eerst even mijn bril opzetten. Goh, en dan ga ik mijn goud tellen. Jullie hebben me bedrogen! Kastanjeknabbelaars! Ik haat jullie! Kom terug! Dan krijgen jullie allemaal een staart! En ezelsoren! En een kamelenbult! Boter, koekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje! Dan komen wij ze wel weer opeten!
3: Ja, op 1 april!
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: heerlijke muziek van Maya erbij. Want ook die hoor je bij Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met de leukste liedjes, met babbeltjes en met van alles wat. Babbelen, daarover gesproken. Hè? Ik heb het gisteren verteld in de ochtendshow. Maak eens een praatje met de ander die je op straat tegenkomt. Dat is belangrijk. Praten is goed en belangrijk voor je spreekvaardigheid. Maar dan heb je zo'n hersenwetenschapper, Erik Scherder. Meneer met die witte baard, misschien heb je hem wel eens gezien op tv. En die heeft verteld dat het ook heel belangrijk is om te springen. Dus af en toe zou je even moeten springen als je op school zit. Nou, daar gaat hij... vanaf september heel veel aandacht aan besteden. Maar hij zegt, niet alleen springen, maar ook zingen is heel goed voor je hersenen.
0: Ja, maar eigenlijk is alles toch goed voor je. Ik bedoel, op deze manier kan het lijstje nog veel langer worden. Want een stukje lopen is ook goed voor je. Een stukje rennen is ook goed voor je.
1: Ja, even, dat zegt hij. Ja,
0: even,
1: dat zegt
0: hij ook dichtbij ver af kijken voor je ogen is ook goed, ja.
1: Nou ja, goed, we hebben een heel lijstje wat inderdaad goed voor je is. Maar zingen is bijzonder goed, want het heeft verschillende redenen. Namelijk, als je zingt, dan gebruik je je mond. Dus kun je mond goed bewegen. Voor zingen heb je een goede ademhaling nodig. Dus moet je controle hebben over je ademhaling. En er komen veel stofjes vrij waar je blij van wordt.

0: dat is echt nou, niet. Ja, waarom heb je dat nou weer opgenomen?
1: Ja, ja,
0: dat was niet eens mooi zingen. Dat was gewoon meer als grapje.
1: Ja, dat is een grapje. Maar het is ook zingen. Dus Nou, je beweegt je mond. Ademhaling en zo. Dus, nee, ja, je hebt wel gelijk. Deze meneer, die Erik Scherder, die zegt inderdaad veel bewegen. Zingen. Springen. Gezond eten. Ja, dat is een hele lijst inderdaad. Dus we moeten hem eens een keer vragen wat nou het allerbelangrijkste is van dat lijstje.

0: Dat was K3 met liefde, love, amour op Hallo Kids Radio. Ja.
1: Nou ja, ik hoor het aan de muziek al. Het programma zit er bijna op.
0: Ja. Ja. Maar goed, kijk, de ochtendshow duurt tot 9 uur. Het is niet zo dat het daarna stil wordt op de radio. Nee, want dan gaan we meteen door naar de volgende. Het peuteruurtje.
1: Ja, zometeen tussen 9 en 10 met Tonkie en Jack. Met Dirk Schelen, met Lala Loes misschien wel. Of wat dacht je van juffrouws?
0: Ja, ook leuk. Ze komen allemaal voorbij, want het is echt een uurtje voor de allerkleinste.
1: Zometeen dus, vanaf 9 uur. Ja. En tot 10 uur. Daarna de gewone muziekmix van Hallo Kids Radio. Met ook nog verhaaltjes tussendoor. Vanmiddag Studio 100. En eigenlijk kun je dus de hele dag de radio lekker aan laten staan. En als je denkt, ik heb een leuke tip voor een nieuw liedje. Dan kun je dat altijd eventjes naar ons doorsturen. Morgenochtend, Mayoni, is er weer een nieuwe ochtendshow.
0: Maar natuurlijk, vanaf 6 uur, hè?
1: Nou, tot morgenochtend.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Haha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

koffervis. Blub, blub, blub, kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub, blub. Een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

ben Dirk en ik ga liedjes zingen met mijn gitaar over Dikkie Dik. Jullie kennen Dikkie Dik wel, hè? Dat is die leuke rode kat die zo ondeugend is en soms kattenkwaad uithaalt. En hij is een beetje dik. En daarom heet hij Dikkie Dik.

0: een liedje over limonade drinken met een rietje. En van limonade met prik krijgt hij misschien wel de hik.
1: Dit is het peuteruurtje op Hallo.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help! Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
2: Lukt het niet?
1: Nee. Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
2: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
1: Ja.
2: Eén, twee.
1: Wat? Hij is leeg. Baf. Ik ga iemand anders eten.
2: Ja, maar wat moet ik dan met die klok?
1: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
3: Is hij weg?
2: Ja. Hoezo?
3: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
2: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
3: Nee, geef terug.
2: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
3: Oh, nee. Waar is de klok? Gestolen door de reus.
4: Wat is hier aan de hand?
3: De reus heeft de klok gestolen. En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
4: Zei hij dat?
3: Ja.
4: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
3: Afgesproken.
4: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
2: Amai, zo sterk als een reus.
4: Dan kan jij me helpen.
2: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hoogheid.
4: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
2: ja?
4: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
2: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
4: Er tegenaan duwen natuurlijk.
2: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
4: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
2: Amai, dat is een goed idee.
4: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
3: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assepoester zei. Wat een goed plan van haar.
5: Ja.
4: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
2: Ja.
4: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
2: Ja, ja, ja.
4: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
2: Aha.
4: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
2: Vooruit, ja.
3: Kom op, duwen.
5: Ja.
3: Oh, zwaar.
4: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja.
4: Bijna goed, reus. Nog zo'n klein stukje maar.
2: Amai.
4: Of ben je soms moe?
2: Nee, natuurlijk niet.
4: Kom op dan.
2: Ja.
3: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
5: Ja, dat is goed.
3: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
5: Oké.
2: Ja.
4: Stop. Ho maar. Stop. Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja. Waar is mijn klok?
4: Geen idee.
2: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè?
4: Hm?
2: Dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
4: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
2: Ja, zal ik het terugschuiven?
4: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
2: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
4: Fijn, dankjewel hoor.
2: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij hebt grote sterke poten.
2: Jij een staartje met een krul.
1: Jij hebt tanden zulke grote.
2: Jij kunt knorren en ik.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: is een heerlijke speelmiddag in de tovertuin. Tante Perelboom heeft van alles lekkers gemaakt. Gewoon, zomaar. Omdat het zo fijn is.
1: 1, 2...
2: Oh, snel! Verstoppen, verstoppen!
1: Miauw! 13, 44, 61, 33, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!
2: Oeh! Hey Woezel, je moet je wel verstoppen, hoor. Hey Woezel, gaat het wel? Je ziet er niet zo goed uit.
3: Oh, Pip, mijn hoofd is zo zwaar. En mijn buik maakt de raarste geluidjes.
2: Oh, wat vervelend. Dan kan je zo geen taart eten.
4: Jongens, gaan jullie maar weer spelen. Ik denk dat Woezel zich niet zo lekker voelt vandaag.
2: Jammer, Woezel.
3: Miauw!
4: Oh, Woezeltje toch. Dat spelen komt wel. Kom hier maar lekker liggen. Lekker lang slapen maakt zieke hondjes weer helemaal beter.
0: Die arme Woezel. Hij wil zo graag spelen, maar hij is ziek en moet slapen. En van slapen komt dromen.
2: Dag iedereen!
5: Dag hoor!
2: Dag!
6: Klaar voor vertrek. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Je de maan. Wat is hij mooi van dichtbij, hè, Pip?
2: Ja, hè? Kom, Woezel. Laten we gaan racen op de maan.
3: Ja, maanracen. Goed idee, Pip. We gaan naar de maan.
6: Station, maan. Alle hondjes uitstappen.
3: Wow! Hey, wat gek, Pip. De grond is zacht.
2: Wauw! Hoe kan het nou? Het lijkt wel een trampoline.
3: Joehoe, ik ben een stuiterbal. En wat ruikt het hier lekker.
2: Ja, het ruikt hier naar... spekkies.
3: Pip, het smaakt ook naar spekkies. De maan is een spekkie.
2: Oh, Woezel, wat een lekkere maan, zeg.
3: Zullen we voor iedereen lekker veel maanspekkies meenemen? Kom, doe je zakken vol en dan gaan we weer.
2: Woezel, wakker worden. Wat zeg je nou allemaal?
3: Huh?
2: Heb je gek gedroomd of zo?
3: Miauw! Ja, ja, zeg dat wel. De maan is een spekkie, Pip. We gingen in een grote rode raket en we vlogen zo door de wolken. Zo naar de maan.
4: Zo, Woezel. Dat slaapje heeft je vast goed gedaan.
3: Oh, zeker, Tante Perelboom. Heel goed. Als je ziek bent, moet je echt even gaan slapen. Oh, ik heb wel honger, zeg. Waar heb ik nou toch zo zin in? Ja, ik weet het. Heeft die ontoevallig een spekkie?
0: Vanuit het land van je ogen dicht kun je naar alles en overal toe. Naar de maan en de sterren, door de regenboog weer terug naar de tovertuin. Alles mag als je dromen gaat. En voor je het weet, ben je weer beter.
7: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Jüri Hapje.
1: Jüri
2: Hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje

overige. Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: ons meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
2: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren? Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
1: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
1: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
1: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een
4: duim. Wolf!
2: We maken een hele wolf! Stapel eten!
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
1: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen, hè.
3: Okidoki.
0: 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Wat houden die kabouters zich toch altijd goed aan hun afspraken?
1: Psst! Wolf!
0: Huh?
1: Eten! Ik wil niet dat je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de andere, hè?
3: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
1: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
3: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
0: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
5: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
3: Kijk eens wie we daar hebben.
5: Meneer de Wolf?
3: Ik was je bijna vergeten.
5: Bent u op visite bij de kabouters?
3: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen. Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
2: Nee, jij bent dikker.
1: Eigen schuld. Hele dikke bult.
5: Ik denk dat je moet afvallen.
3: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
1: Oh nee, we blijven je huis eten brengen.
3: Ja?
2: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
1: Echte kabouterporties.
0: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel en het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party party.
1: Geef me een discobol. En een glitterjurk. En een drumbeat. En viool

0: jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Ah, een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ja, de baas, een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Zeg, wat hoor ik daar?
2: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
2: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Vandaag wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Zeg, Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw. Au!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: kabouter, die scheurt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaken.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenfeeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Toch, kom, ga terug.
5: Sst, wak. Stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, goed zo. Ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
8: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
9: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
10: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
9: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
9: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen.
11: Ah, nog een ipfie pipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
7: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog 1000 maal mooier.
7: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
7: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug. Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Een feestje.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hoe weet je nou of iemand echt je vriend is? Hoe weet je dat nou?

0: Nou snap ik het, ja!
1: Yes.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel leuk. Doei!
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.